0: zijn ben een spook. Ik wees dat die wonen in de muren en ben nog weer op verloren. En achter komen die demonen, die deden al geen personen. Die deden in een labyrinth bij het leven, dat rennen moest maar eeuwig blijven.
1: Het huis is leeg, het huis is leeg, ja, het huis is leeg.